Charles van Kirk on your number one feel good station met Bye Bye Baby. Ek sê nog nie bye nie, ek sê hier so saam met jou tot 6 uur, so 22 minute nog om te gaan. Dan gee ek jou in die lekker hande van die een en enigste DJ Uncle Tap. Maar voordat ek gaan...